de dos, je lijf wie je klijft, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de loog

0: Om een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: De rutbus die drie dagen, dan kresten die trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kat zou maar te wel zijn.
1: Ja.
0: De rutbus, die draait aan de kristen die trop.
1: Nee, dat is wel.

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot.

0: Die hebben een rubber rutbuster, de kat zijn wat te groot.
1: Ja.
0: Die rubbers die draaien aan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

Academy. Ja, in het Berglees door de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, nee, ik word erop. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pinten weet je, als ze, ja. Nou, die zit er niet meer daar, maar dat was. Dit is maar, we hebben het toch.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat zal maar te wild.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.